En vie dan een traan, oor een oudheidse geer, word gisterse waaspoor, morgense hoop. Graaf net het een pad,

Jy's ingeskakel by intussen ons luister na die joune van Elise Petersen van Piketberg. Ons het al reeds geluister na Emo Adams, Lukman Adams, Alistair Isabel en Jody Abrams, my broertjie, my bra. En so voor hierdie ene Westlife met hulle weergawe van The Rose en Don Williams, You're My Best Friend. Azetsie op die SMS-lijn, ek sta in een bak vir die naweek en sing lustig saam met die allermooiste muziek. So mooi sê Rensha van Carletonville. Reginald sê ook, die muziekkeuse vandag is aangenaam. Plezier om aan te luister. June Flagg van die Kaap sê, lekker keuse op en wakker vir die naweek. Julie van Hoedspruit sê, baie diep muziek vandag. Prachtig, dankie. En ons sluit af. Stuck on You. Donay en Dr. Victor.

0: more could be sure. And the bass keeps running, running, and running.
1: And weapons. Yes. Kom sing en dans saam met die mini karaoke. Skud it. Elke Vrydag aand, net hier op RSG, vanaf 20:09 tot middernag.
2: Is 100 jaar genoeg? As die richting na my roep, en die kaart lê aan my hande,

0: His mama cries. Cause if there's one thing she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto.
1: Ek wonder of ons al twee liedjes gehad het wat gelijk geloop het en gelijk gekom het. Ek weet nie. Dit is nabij, baie nabij. Studio SMS 45889, nog so paar meter, dan sal ons kyk. In die tussentijd, hier is Ben Haino's Something I Need, the Naughty Wooftrekker.

Lieflike snit daar van Blackbird. Hulle noem dit Rain on Me. Dirk van de Westhuizen is ook nader getrek met sy nuwe danstreffer, Adrenaline,

Dis Brendan Piper hier op RSG met Madeleine. Voordat ook geluister na The Stuart Rees Band, Run, Run. Reggie Philander is hier, die man staan gereed vir skrit, maar nou eers, nie stuit.

0: And it's here, this is Ian, Dr. Victor and Shambhala. Set a drift on memory bliss, PM Dawn. It's now 28 minutes na 9. En ons sê goeienaand, waar kuier jy vanaand? 076-536-6961.
1: Goeienaand, kom ready.
0: Goeienaand. Hoop
1: het gaan goed. Ek wil net vanaand hierdie speciale skirrit boodskap aan my vrou,
0: Vivian daarvan.
1: Stanley. Ons is morgen een week getrouwd. Ek wil net vaar sê, ek is baie, baie lief vir haar. En ons geniet die program van Reggie. Het komt van Emile John François Stanley.
0: Dankie Emile John François Stanley.
2: Reggie Philander op RSG. Dis die

Vanaand is ek ingeskakel vanaf Mitchells Plain, Kaapstad. Graag groet ek al die skitters en die nagyle, Corrie, Dalena, Sharon, Marius, Debra Valentine, Charmaine, as ook my lieflike radiosisters. Hulle moet die show geniet, ek weet hulle is tussen. Mooi aan verder aan almal en geniet het en skit hy beskit met ons eie maase kind, Reggie Philander. Ons praat later weer met wie het wat gebring. Dankie aan Reggie. Mooi aan verder. Baie liefde, Esmeralda.

0: Hier is hier, dis hier met die verlengde weergawe van Rick Astley se Never Gonna Give You Up. Ons het die nuus op hand met Janko de Waal, dis om 11 uur. Daarna is het wie het wat gebring. En as het jou eerste keer as hy inluister, dis wat gebeur. Ek bring een paar liedjies saam en ons gaan een liedje so lekker rustig neem. So na 11 uur, ek gaan so paar rustige oekies bring en Janko gaan so paar bring. Al wat jy moet doen is om te raai wie wat er een gebring het. So makkelijk soos het. Op 076-536-6961. Ons SMS-lijn 45889 rsg.co.za. Dis ons webduister.
1: Nantje, Nantje, Reggie.
0: Goeienaam.
1: Is te veel ander hoop gaan goed aan jou kant, Reggie. Ja, lekker om te luister wie na skud het. Ek was vanavond amper op die pad, rivier so'n eentje, jong.
0: Amper?
1: Want ek wil so lekker breitje gaan gee daar by my ma. Ongelukkig was ek nog nie die 30ste September al by haar, toe sy 80 jaar oud geraak het nie. Mm. Maar niet te min, daarvoor het my sister ingestaan en vir haar dagie lekker gemaakt. Maar morgen is my beurt om een bietjie te rij in die Kaap uit na haar toe en gauw haar dagie vir haar te gaan op die helder. So ja, ek geniet die muziek, lekker aand, en aan allemaal die RSG luisteraars, geniet het van John.
0: Dankie John, geniet het daar. Pieter is ook ingeskakeld vanavond, hallo Pieter, Pieter is van Theta FM, en dit is een gemeenskapsradiostasie, Theta FM, en Theta beteken praat, hè. Pieter, Pieter, dankie dat jy luister vanavond, oké? Okay?
2: Waarschuwing vir jou reisigers op die N1, dis donderstorms en harde reën in die Karoo, vooral as hulle deur Beaufort West moet ry, hulle moet maar veilig ry. Ons is dankbaar vir die reën, maar hulle moet veilig wees, alle reisigers op die N1. Dankie vir die lekker muziek, hoor, dis Lionel hier in Beaufort West.
0: Dankie Lionel, dankie vir die waarschuwing.
3: Daarin sê, maar ek weet so, ek moet net sê, ek hoop julle het een goeie week gehad, en ons week was so korreit gewees, ons het by ons het ook maar lekker gereend, en dan was het nou so ons kan, mens kan nie geloof, zan in oktober maand weer in nie, en een van die dag is my verjaarsdag, 2 december.
0: 2 december, oké, okay, bij voorbaan.
3: Dan sê ek maar, 56 is. Maar het hier van een rubber, kon het van my verliefde, sê ek is ook baie lief voor my, dank waarom, en hy help my baie mooi en goed is. En ek is blij daar oor, en hier sal hom sien wat hy alles vir my doen.
4: Goeienaan, goeienaan, Reggie, in die kouwe uitzoning. Mijn naam is Engel, mijn van is Kennedy, man. Eerlijk met mijn broer, die rock is mijn duw. Reggie, sorry man, sorry. Dit is echt Engel. Engel, kan je niet om mijn kleintje en geluk wees, man. Want ze verjaald als ik 4 jaar verjaald zou, man. Hij is aan het opmaken, fijn.
0: Dankie, Inwe. Ons luister na Chaka Khan hierna. Daarna is het die 11 uur nuus met Janko de Waal.
5: Die Midas van Musiek is terug met een splinternieuwe skatkis vol stories en musiek. Ek is Kobus Burger en op Sondag 4 Oktober om 1 uur die middag ontmoet ons die ridder met die rasperstem. Daar is geen potgooi nie, so maak seker jy is ingeskakeld. In reis saam.

0: Ja, er zijn tijd.
1: Dit is nu de tijd.
0: Er zijn tijd. Er is tijd. Het is tijd. Tijd voor wie het wat gebracht.
1: Is het Regie?
0: Of was het Jaco 076?
1: 536.
0: 69.
1: 61. Dat is het. Dat is zeker maken van de laatste twee nummers.
0: Ja, nee, moet zeker maken. Alright, oké, ik zie nou wat jij hier gedoen
1: het. Sien jy nou wat het ek gebring?
0: Ek sien wat jy hier gebring het, wat ek nou mooi sien. Ek wonder gaan die luisteraar weet wat jy gebring het. Het is nou die belangrike gedeelte. Maar kom ons hoor eers, wie skit waar daar in die kring van die skitters? Die kring.
1: Laat ons kyk, wat sê die kring van die skitter? Ach, daar gaan my pen ook nou. Maar ek sien nie, die kring van die skitters is redelik gelukkig ook vanavond.
0: Wow, is hulle tussen vanavond?
1: Hulle is tussen.
0: Oké, kom ons hoor.
1: Jy moet ek eerst ook die rechte Regie Philander kry. Jy moet rustig wees met my, Regie Philander. Jy moet rustig. Ja, nee. Wacht, ek was nou getag daar in een comment. So dit makkelijk om te kry.
0: Oké, alright.
1: Daar sê, kom ons kyk hier. Estelle Gerber.
0: Ja.
1: Sê, vanavond skit ek in Melkbos strand. Jakkerbal, ek is so bly, jy en skit ek met Regie Philander is vanavond saam. Julle is een mean team. Hallo aan my vriendin in Belville. Ek is nou een seebam. Dis lekker. Marius, natuurlijk. Goeienavond, meester. Welkom in ons midde hier op die groot 19. Lol. Enige maaikie vir Rolie Paulie hier. Nee, lekker, man. Sherbason sê, hallo daar, uiteindelik weer terug na normaal. Welkom terug, Jaco. Regie, jy ook, nee?
0: O, dankie. Ja.
1: Regie, jy ook,
0: nee? Ek het Jaco's naam seker so 30 keer gehoor op my show.
1: Maar dis goed.
0: So 31, ja, maar nie 30, so 31 en een half keer.
1: Weet ek toch, ek gaan so bykie gemis word as ek weg is. Ons het dan vir Corrie Kreffer die sal sê, goeie naand, Regie en Jaco. Ek hoop, het gaan nog goed met julle. Ek wil ook hallo sê aan Esmeralda, Debra, Linda, Beverly Besaidenhout van Montague, Marius en al die ander nachtuile. Julle moet lekker luister en wees veilig. Ek hoop, allemaal net een awesome naweek. Jaco, drukkie vir ou Niels, hy sal sy drukkie klaai groof en my vry. Gerrit Opperman sê, hi Reg, ek luister uit Blouberg, ek weet sommer, ons sal die show geniet. Veilig huiswaarts na die show. Debra Valentine, of sal ons sê, heilig huiswaarts. As ons met so Sharon praat.
0: Ja.
1: Debra Valentine sê, na Andrees en Jakob skit hier uit die kouwe, reenerige P.E. Onderklap doe wij vanavond, groete al my radiosisters, ek kan nie wacht vir Esmeralda Simon om die 8ste terug P.E. toe te kom nie. Sy het lang in Kaapstad gekeier, veilig rui. Lekker ontmaak so. Julie Martin, naand Reds en Jaco, ek is hier, Alipad uit Kiebler Park, ek skit my hier op my eie amal slaap. Pieces kult is daai.
0: Ja, pieces kult is
1: dit. Pieces kult is dit. Ons het Beverly Besaidenhout, nee, of het ons nou net? Nee.
0: Ek denk dat is ons kult, Jaco.
1: Ek denk dat is dit kan wees. Beverly Besaidenhout sê, Uncle Reggie, ons skit en luister uit Montague, net a shout-out aan Minnie. Een baie belangrike persoon in my leven, aan al die getrouwe nachtuile, lekker luister, mooi naweek, dankie, wees veilig.
0: Dankie.
1: Anna Matroos, luister uit Middelburg, in die Ooskaap, te lekker. Wil Koopman sê naand, sê ek skit uit Graaf Renet, gaan weer die show geniet. Elfrik Riem, naand in die aand, maas ek kind, soos altyd skit vanuit Freeway Park in Boksburg. Carleen Sharon Diedrich sê, naand sê ek luister hier uit Robertson, lekker muziek, veilig huis toe rij. Miller Grootboom, ek skit in Graaf Renet, lekker in my bed. Larry Show Rik, ek luister. Norman Becker sê, goeienavond, vanuit Wellington, en ons het laatste ene hier, Forbes Barbara, net met een sticker van Barbara wat waai.
0: Oh, oké. Okay. Ons waai terug, Barbara.
1: Net so, dankie.
0: Ons waai terug.
1: Dankie, ons waai vir jou terug.
0: Daar sê.
1: Waar sê, dit is hoe dit skit. Dit is hoe dit skit, ou Regie.
0: Is ons reg vir ronde nummer 1?
1: Ach, ek dink nie ons kan meer reg wees.
0: Nee.
1: Ek dink ons klap vir hom.
0: Alright, ons klap vir hom. Ronde nummer 1. Gaan so. Wie het hierheen gebring? Is het?
1: Regie.
0: Of is het Jaco 076?
1: 536.
0: 69.
1: 61.
0: Ons kop hem af met Trains, Drops of Jupiter.

0: Yakub, eerste een, Reggie, tweede een, Yakub, Kobus van Ouwendeil. Lekker aan.
1: Okay, van Kobus gehoor, Yakub.
2: Lekker, ons het ook boodskap gekry, Ry sê, ek wil nie speel nie, maar dis nie Jaco ronde.
1: Dis nie Jaco ronde.
2: Die boodskap wat sê, nommer 1 is Uncle Reggie, nommer 2 is Jaco.
1: Kom ons hoor wat sê hier ene.
3: Hallo julle twee, julle ons skoonheid oefening uit, nie dat ek nog ooit reg was nie. Maar ek gaan die eerste ronde begin met Jaco's ronde.
1: Dis een Jaco ronde. Skies
3: Reggie, luister by die radio, bye bye, dis Sharon.
2: Sharon, weet jy wat? Die eerste stap wat een mens moet neem is om die realiteit te aanvaar. En weet, soos wat jy nou sê, nie dat ek ooit reg is nie, maar ek speel sir en ek grap.
1: Wat sê, hoe sê hulle in Engels? The first step to recovery is to admit
2: you have a problem.
1: That you have a problem.
2: Jy het een probleem met die verkeerde raaiskote.
1: Jy het een probleem met die verkeerde raaiskote, Sharon.
2: Kom, maar dalk is jy nou reg.
1: Kom ons hoor, ja dalk, wie weet, hè?
4: Goeienaand, hoofdzien, onderhoofdzien.
2: Dan sê.
4: Die eerste song was Jan en Rex, die tweede song was Jakobsen.
1: Tweede een is Jakobsen. Okay, kom ons rug, gooi die pleister af.
2: Splik die pleister af.
1: Plik hom af.
2: Dit was...
1: Hierdie was definitief nie een Jakobronte nie, maar dat was een Reggie-ronte.
2: Dat is hy.
1: Ek had albei gebring. Train to Drops of Jupiter, en die andere een was Wonderboomse... Something Wrong. Ronde nummer 2 klink so, wie het wat gebring? Is dit?
2: Reggie?
1: Of Jaco? 076
2: 536
1: 6961. Ah, en as jy gereeld na die program luister, behoor dit makkelijk wees vir jou. Ek dink hy was al op, ne?
2: Dink so.
1: Ja.

0: Dankie, dis die een weer wat gebrand.
1: Is dit Reggie?
0: Of Jaco, vir die vry, man, how to save a life, 076.
1: 536.
0: 69.
1: 67.
0: En die eerste een was The Goo Goo Dolls, met Iris.

0: RSG dis die een met Roxette, Milk Toast and Honey. Wie het vir hom gebring?
1: Is dit Rezi?
0: Of is dit Janko 076-536?
1: 6961.
0: Kijk, kom ons hoor, kom ons hoor, kom ons hoor. Let it
2: come. Veel geluk, Sharon. Ik denk, oktober is jouw maand. Die eerste vrijdag, jy gaan, nou gaat jij een 1 ween. Die eerste, ik denk die ronde is Jaco. Die zei Jaco ronde.
0: Had
2: jij een papier?
1: Daar is hy.
0: Oké, daar is hy.
1: Daaruit langlaagte. Eerste ene Jaco, tweede ene Reggie. Is nou een manliefse kees.
0: Is nou manliefse kees, hè?
1: Ons sal sien.
3: Ah, Jaco, wat net sê. Nummer 1 is jou, ne? En Rixie is nummer 2. Hulle moet maar veilig huis te rij en lief en goeie aand hê.
0: Dankie, man.
4: Hierdie is definitief vir Uncle Reggie ronde. Dankie, Esmeralda hier.
0: Esmeralda is die enigste een wat reg was. Kom, ons ruk hom sommer af.
1: Dit is klaar afgeruk, is een Reggie ronde.
0: Dis een Reggie ronde en dis ons groet is al wat ons voor tijd het vandaan. My naam is Reggie Philander.
1: My naam is Jaco de Waal.
0: Ons gesels weer volgende vrijdag. Dankie dat jy saam gespeel het. Ons speel uit met The Reason, die Rubens denk. Kuier lekker, rij lekker, klom lekker, Jaco.
1: Ek sal, dankie.
0: En eet lekker môre, hoor.
1: Ook.

Die een kwaak senuweeagtig en spring uit die water. Sy hardloop so al wat sy kan, maar die wolf sit daar agterna. Hy kom nader en nader. Hy haal haar in. En daar het hy haar en met een hap slok hy haar heel in.